0: mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: serieus niet. Wel, nee, niet serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel,
0: nee, echt niet.
1: Mijn dag. Wel.
0: Het is mijn dag.
2: Echt hartstikke lachje.
3: Voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Hey!

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor iedereen die graag buiten sport. Vanaf aanstaande zaterdag kun je bij Fit met Sas ook op zaterdagochtend komen bootcampen. Naast de bestaande bootcamp op dinsdagavond van 7:30 tot 8:30... wordt het aanbod uitgebreid met een training op zaterdagochtend van 8:30 tot 9:30. Nieuwsgierig of bootcamp iets voor jou is, doen we gratis proefles mee. Bestaande leden kunnen zich voor trainingen aanmelden via de gebruikelijke app.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kansas.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. Het plan voor 16 tijdelijke woningen langs de Rijksweg bij Schorel is ingetrokken. Initiatiefnemer Flex Wonen NH en de eigenaar zien ervan af na bezwaren uit de buurt en juridisch advies van de gemeente Bergen. In de voormalige bedrijfsloods zouden spoedzoekers, asielzoekers en jongeren worden gehuisvest. De initiatiefnemers werken nu aan een ander plan. Na jaren vertraging is de nieuwe slipdroger van HVC op bedrijventerrein Boekelermeer officieel in gebruik. De installatie droogt rioolslip met restwarmte van de afvalenergiecentrale, waardoor nauwelijks meer aardgas nodig is. 8 waterschappen gaan de installatie gebruiken. De bouw kostte ongeveer 78 miljoen euro. De Sinterklaasintocht in Koedijk kan dit jaar toch doorgaan. Het evenement had volgens de regels recht op maximaal 1000 euro subsidie, terwijl in andere jaren 2600 euro werd toegekend. Wethouder Marius Wiegman maakt eenmalig een uitzondering en kent alsnog het oude bedrag toe. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: En die Rebels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit wel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, een grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe ooit een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja, hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw op duiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: In die Rewels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit wel has, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd.

0: een half jaar nattigheid van nodig wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
0: En dan wachten we weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag, was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw op duiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Dus dat... Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisa.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja? Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
11: En doen we het stil op de radio.
6: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. ProRail heeft in augustus opnieuw glyfosaat gebruikt langs het spoor in Heilo tussen 17 en 28 augustus. Volgens de gemeente was dit naar verwachting de laatste keer. ProRail wil het gebruik afbouwen en uiterlijk in 2028 stoppen zodra geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Het Alkmaar Light Festival gaat dit jaar niet door. Organisatoren Caravaan en Cultuurkartel zeggen niet genoeg subsidie te hebben gekregen. De vorige editie trok in 3 dagen 20.000 bezoekers en was uitverkocht. Eind september is er als alternatief een gratis avond met videokunst in het voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt. Een fietser is donderdagavond aangehouden na een botsing met een auto op de laan van Albertshoeve in Castricum. Ambulancepersoneel behandelde hem, ziekenhuisvervoer was niet nodig. Bij een alcohol- en drugstest testte de fietser positief op drugs. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk in Noord-Holland is de N505 in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen-Noord en Andijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80. De nacht.

0: Ik zeg, pak je mondharmonica er maar bij, hoor.
1: Ja,
0: lekker hoor, zo. Oh.
1: Ja, het is wel mooi dat jij altijd weer dat rustige ochtendweertje, een beetje zo met dat ping-ping-ping, toch weer een beetje wakker maakt.
0: Ja, een beetje dat vertolkt, ja.
1: Ja, want we kwamen hier aanlopen, het was hier zo lekker rustig.
0: Zwaar,
1: ja, zo. Het was hier zo lekker rustig. Geen wind.
0: Nee.
1: Een beetje vochtig, heerlijk, een beetje dat herfstige weer.
0: Lekker, hè?
1: Ruikt ook een beetje...
0: Ja, het ruikt ook een beetje, ja.
1: Herfstig?
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, dus,
0: ik had vooral het idee dat ik dat rook toen ik hier binnenkwam. Dus ik weet niet wat aan ligt, maar...
1: Ik heb toch gewoon even de raampjes moeten openzetten.
0: Zou kunnen, ja.
1: Oh, die kunnen niet open.
0: Nee, die kunnen niet open, nee.
1: Nou, dan zijn wij de frisse wind.
0: Zo is het.
2: Wij zijn best wakker. En jij?
0: Ja, het is zaterdag. We schrijven 12 september 2026 alweer.
1: Ja, nog 12 dagjes en dan krijgen we weer betaald.
0: Oh,
1: bij jou niet, hè? Wanneer je debiteuren je betalen.
0: Nou, die tijd is inmiddels voorbij, hoor.
1: Maar goed. Het
0: gewoon ruim uit, komt goed.
1: Ik hoop dat iedereen nog lekker ruim in zijn jasje zit. Want zaterdag, dan gaan we boodschappen doen.
0: Zo is het.
1: En je wordt natuurlijk wakker met ons.
0: Ja, je wordt zeker wakker met ons, ja. Want we hebben een heel vol programma, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja?
1: Oh, jee. Ja, nee, recepten heb ik. Ja. Kornikotiertje heb ik. Ik heb wel wat uitgezocht voor de cabaret. Red.
0: Zo, nou.
1: Alleen straatspel. Daar ontbrak me daar een beetje de
0: creativiteit voor.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we wel even kijken. Dat komt vast goed. Ik kijk even naar de redactie. Ja, komt goed. Gaan we helemaal regelen. Nou, dat en veel meer in een nieuwe editie van Best Wakker. Een bijzonder goedemorgen. Leuk dat je wakker wordt met ons.
2: Je dag.

0: gewoontes.
1: Slechte gewoontes, ja. Ja. Ik probeer er een beetje vanaf te komen.
0: Oh.
1: Ja, dus geen,
0: ik heb het niet gemerkt, zeg maar.
1: Geen halve pak koek meer tijdens de thee. Nee, oh. Nou, ook tijdens de uitzending niet. Oh. Nee,
0: ik dat vind ik dan persoonlijk wel weer jammer.
1: Ja, ja. En minder chocola of gewoon niet in huis halen.
0: Ja, dat is wel het meest slimme, toch?
1: Minder alcohol.
0: Ja, nog minder.
1: Ja, ik had gisteren een biertje, die was wel echt lekker, zeg.
0: Goed, hè?
1: Oh.
0: Ik weet niet wat je had, maar...
1: Een afvliegen blond.
0: Oh,
1: nee.
0: Dat is, ja. dat is prima, toch?
1: Ja, dat is heerlijk, joh.
0: Ja, dat is helemaal
1: nog, man. Ik had... Kijk, nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Dus dan één zo'n biertje, als je de hele dag lekker hebt gesport of zo... en het is mooi weer en je komt dan 4 uur of zo lekker... en dan, ja, dat duurt nog te lang. Hè. We zijn in de ochtendshow bezig. We kunnen niet over alcohol gebruik hebben nu.
0: Nou ja, sommige mensen staan ermee op, hè?
1: Ja, maar dan...
0: Komt
1: dan,
0: echt voor, ja.
1: Ja,
0: Nee, ik ben ook niet zo van, hoor, sorry.
1: Nee.
0: Ik heb het wel eens dat je op vakantie komt dan en dan... Dan ga ik 's morgens... ik ben niet zo'n hele vroege vogel op vakantie.
1: Nee?
0: Überhaupt eigenlijk niet zo.
1: Nee, nooit.
0: Nee, eigenlijk nooit. Nee, precies. Als je mij om 9:30 belt, dan krijg je mijn voicemail. Nee, dat is niet waar.
1: Dat is ook
0: maar,
1: je levert ook een topprestatie.
0: Ik lever ook topprestaties. En ik ben een avondmens, hè. Dus ik werk vaak 's avonds nog even een uurtje door. Dus dat Maar dat even terzijde. Maar dan kom je op vakantie. En dan ga ik 10:30, 11:00 even bijvoorbeeld een rondje lopen. Op zo'n vakantiepark. Of je gaat even een bakje koffie doen op het terras. En dan zitten daar dus de eerste mensen al aan 0,5 liter pils. Ah, is voor mij toch een beetje dat ik denk, ja... Ja, maar... is nou een half uurtje te vroeg, zeg maar.
1: half uurtje te vroeg. Ja, want jij bent wel zo'n jongen die dan gewoon lekker bij die stamgasten gaat zitten. Hè?
0: Ik kan het echt niet. Nee.
1: Nee, maar je gaat er niet wel mee houden hoeren, dat bedoel
0: nee,
1: ik dan.
0: Nee, ook niet.
1: Nee?
0: Nee. Dan ken je mij toch niet goed genoeg. Nee.
1: Oh, nee. Na al die jaren.
0: Nee, ja, ik...
1: Nou ja, nou, maakt ook niet uit.
0: Mijn dochter zegt wel eens, volgens mij heb jij stiekem een beetje een hekel aan mensen. Nou, misschien zo gelijk ook, ja. Dat even terzijde.
1: Maar waar je geen hekel aan hebt...
0: Dat is wel een lekker ontbijtje inderdaad, dat zeg ik dan. Het is 8:18. Dit is Best Wakker bij 80.

0: halveerde tomaten en champignons erbij. Bak de tomaten tot ze zacht zijn en de champignons bruin kleuren. Nou, die boon opwarmen. Nou, dat doe je lekker dat pannetje ernaast. Ja. Eieren bakken, weten we ook wel hoe we dat moeten. Liefst ook een beetje spekvet voor die spiegeleieren. Breng ze een beetje op smaak met zout en peper. Want zout, ja, dat zat er nog niet genoeg in. Rooster de broodjes lekker als toast. En nou ja, verdeel alle warme onderdelen over grote borden. En dan moet je natuurlijk direct serveren. Eventueel met een kop sterke zwarte thee.
1: Ja, nou, die heb ik al.
0: Niet laffe thee, maar zwart.
1: Die heb ik al.
0: Gewoon zo'n grote zak. Kan en dan gewoon 10 minuten erin laten hangen.
1: Kun je onderkant zeg maar, van je kopje niet meer kan zien.
0: Ja. En waarom doe ik een Engels ontbijt?
1: Nou?
0: Ik probeer een beetje een thema-uitzending van te maken. Oh. Ik was gisteren namelijk naar de film van Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Oh.
0: Ja, dan denk jij meteen, oh god, dan moet ik de...
1: Oasis, denk ik dan. Ja.
2: Oasis.
0: Oasis.
2: Ja.
0: Oasis. Hè?
2: Wonderwall?
0: Nee, we gaan dat nu niet doen. Nee.
1: Pas in een kwartiertje natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: kwartiertje van Oasis.
0: Ik zal je zeggen, ik was misschien een beetje vermoeid aan het einde van de week. Maar ik moest wel een traantje laten.
1: Oh ja?
0: Ja, ik was... Het was zo mooi.
1: Was het mooi? Ja,
0: ja, vooral de mensen.
1: Oké.
0: De fans. Ja, geweldig.
1: Nou, dat is wel grappig. Ik heb gisteravond ook een traantje gelaten.
0: Oh ja?
1: Ik heb aanzetten Willem II even te kijken.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. Het plan voor 16 tijdelijke woningen langs de Rijksweg bij Schorel is ingetrokken. Initiatiefnemer Flex Wonen NH en de eigenaar zien ervan af na bezwaren uit de buurt en juridisch advies van de gemeente Bergen. In de voormalige bedrijfsloods zouden spoedzoekers, asielzoekers en jongeren worden gehuisvest. De initiatiefnemers werken nu aan een ander plan. De politie zoekt een man en een vrouw die met een gestolen bankpas van een bejaarde Alkmaarder voor €4500 hebben gepind en gewinkeld. De pas werd in mei meermaals gebruikt in Ouddorp en Beverwijk. De politie heeft beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt om tips. De nieuwe verkeersdrempels in de Herenweg in Alkmaar worden alweer vervangen. De drempels werden deze zomer geplaatst op de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Buurtbewoners vonden ze te laag en daardoor niet effectief. Wethouder Marius Wiegman zegt dat de gemeente de drempels zo snel mogelijk aanpast. De extra kosten zijn voor de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Vandaag begint grijs, maar niet getreurd. In de loop van de middag komt de zon meer en meer door. En met zo'n 21 graden een heerlijke septemberdag. Met een wel een pittig westerswindje. Maar ach, in de avond gaat het toch nog regenen. Morgen zon en een enkele bui, 19 graden. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Maar droog blijft het niet. Hierna koelere temperaturen van zo'n 18 graden.

0: zou het met Matthias Rijn zijn?
1: Ja, geen idee. Ja. Weet je, dit is ook zo'n artiest die je dan... daar koop je dan een keer een plaat van. En dan
0: jij
1: ben je
0: hebt die plaat gekocht?
1: Ooit denk ik wel eens een keer. Dat zal me niks verbazen. Ja. Dat je een soort guilty pleasure.
0: Ja.
1: En dan stop je die in je platenbak en dan ga je verhuizen. En dan kijk je nog eens een keer die platen door. En dan zie je die Matthias Rijn. Dan denk je, mijn god, waarom heb ik dit nou ooit aangeschaft?
0: Ja, hè?
1: Welke vlaag van verstand? Maar het is een leuk nummer trouwens.
0: Heb ik eigenlijk met alle muziek die ik ooit gekocht? Nou, niet
1: nee.
0: Allemaal.
1: Nee.
0: 68 jaar is hij.
1: 68? Nou, een jonge blom, denk ik.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar,
0: en als je dat dan googelt, dan is de eerste zin die Google aanvult. Hoeveel vrouwen heeft hij gehad?
1: Echt waar?
0: Even kijken. Hij is 4 keer getrouwd geweest.
1: Oh.
0: 7 kinderen. Nou, dat
1: och, wat zijn we toch te braven.
0: Er zijn in Nederland toch een aantal mensen die er overheen gegaan zijn inmiddels. Over de, hè?
1: Oh, goed.
0: Ander dingetje.
1: Ja.
0: Goed. Matthias Rijn dus. En verdampt, hij riep die. En het is, we zijn niet te vroeg, maar het maakt niet uit. Het is, met een beetje fantasie is het bijna kort voor 9.
1: Ja, en ik heb dacht van, weet je, ik kies er een uit de Comedy Train line-up.
0: Ja, Cabaret voor 9 inderdaad. Goede intro.
1: Ja. En,
0: uit de Comedy Train line-up.
1: Ja, en zo'n jongen die ook wel bij Lubach af en toe zit.
0: Oh.
1: En dit was ook een fragmentje uit die Lubach-show of zo. Dus nou, laten we gaan. Stefan Pop, hè?
0: Stefan Pop heet hij.
1: Ja, wat een heerlijk artiestennaam is dat.
0: Ja, vind ik ook een goede naam. Ja.
1: Ja, dan heb je niks aan Michiel nou, enzovoorts.
0: Ja. Misschien moet je jezelf Michiel Hit noemen dan. Ook wel een goeie.
2: Nou. Mijn vriendin en ik hebben net een baby gekregen. Het is wel de derde. Ja. En de afspraak is nu... mijn vriendin doet die gas van nul. Hij is nul. Hij is gewoon nul. Dat is toch raar? Hij is gewoon... Hij kan nog niet praten, maar als hij kon praten... dan zou hij zeggen, hallo, ik ben Monte en ik ben nul. En vandaag ging ik hem aankleden, want hij kan nog helemaal niks. En toen ging ik hem aankleden en toen had hij een vestje met een zak erin. Hij is nul. Heeft hij gewoon een vestje met een zak? Wat gaat hij dan doen? Hij kan niet eens zijn armen bij elkaar houden. Het is als ik bij een cashier sta, die de cashier tegen mij zegt... meneer, heeft u daar 20 cent bij? Ik zeg, nou, ik niet, maar ik check heel even die gas van nul. Nee, hij heeft alleen een USB-C-kabel bij zich. Kijk, de verdeling is dus... mijn vriendin doet die gas van nul... en ik doe die gozer van 3 en die chick van 5. En nu is het relaxed, weet je. Nu is het mooi weer. Dus dan kan je ze gewoon naar buiten gooien, weet je. Ja, dan vervliegt het geluid. Maar in de winter, dan moet ik naar een Monkey Town. En dat noemen ze een speelparadijs. Maar paradijs is het echt alleen maar voor kinderen. Want het is de hel voor ouders. Het is verschrikkelijk. Weet je, mijn kinderen maken al veel geluid. Maar dan krijgen er 40, 50 andere blerende kinderen bij. En er is altijd wel een moment, na een paar uur dat ik in een Monkey Town ben... dat ik altijd bij mezelf denk, oké, Steve, als je nu je pik laat zien, hoef je hier nooit meer te komen. Ja, je hoorde wel eens van die vieze mannen bij speeltuinen dat het pedo's zijn. Nou, ik denk ook wel eens gewoon vaders kunnen zijn. Die heel graag een wijkverbod willen hebben. En dan nooit meer willen komen. En ik wil niet te veel bitchen op mijn gezinsleven, weet je. Of op mijn vriendin. Ik heb een hele leuke vriendin. Ze is mooi, aantrekkelijk, intelligent, grappig. Ze is wel een tikketje filosofisch. Ja, dat vind ik een beetje vervelend. Ja, dat is zo filosofisch is. Dan stelt ze me vragen als wie ik denk dat ik ben. Wel met een ander volume hoor, maar dat is echt een vraag die ze midden in de nacht kan stellen. En dat wil ze het heel graag weten. Ja. Maar ik bedoel, ik probeer wel een beetje op te letten wat ik zeg op het podium. Weet je, ik ben toch een witte hetero man. En dan die weer over verschillen tussen man en vrouw gaat praten. Ik probeer wel op te letten, maar ik wil ook gewoon duidelijk zeggen... sommige clichés zijn ook een beetje waar. Toch? Ik bedoel, mannen zijn agressiever, botter, directer, emotioneel minder ontwikkeld. Maar als ze een verhaal vertellen, dan heeft het gewoon een begin en een eind. Ik zie vooral mannen applaudisseren hier. Nee, en vrouwen zijn emotioneel veel ontwikkelder, veel zorgzamer, veel liever. Maar als zij een verhaal vertellen... Ja, het heeft een begin. Het heeft meerdere beginnen voor haar. Maar dan kom je bij een eind en denk je bij jezelf... Was dit het einde? Of is dit het begin van een escape room? Dit klinkt als een puzzel. Een relatie is lastig, weet je. Ik heb 12 jaar een relatie. En er zijn ook zoveel mooie vrouwen. Er zijn zoveel mooie vrouwen. Nou, ik heb alleen nu, als ik met een mooie vrouw praat, dan heb ik zo'n stemmetje in mijn hoofd die altijd zegt, oké, Steve, maar is deze vrouw het wel waard om je kinderen nog maar 3 dagen een week te zien? En dan kan je zeggen, de gedachte dat ik mijn kinderen nog maar 3 dagen een week zie, ja, die kan echt van een lelijk wijf

0: gelukkig nog niet, hè?
1: Nee,
0: gewoon een paar weken, denk ik.
1: Winkrachtje 3 uit Westen.
0: Ja, precies. Ja, valt al mee. Ja, precies. Niet overdrijven naar die.
1: Nee, precies.
0: Nee, zo is het. Ja. Het is 8:08 alweer. Dat betekent dat we langzaam aftellen naar 9:00. Het nieuws natuurlijk.
1: Ja.
0: En het tweede deel met natuurlijk het stratenspel.
1: Ja, dat moet ik nog wel eventjes voorbereiden. Nou, ja, het koninkertiertje. Ja.
0: Niet aan ChatGPT vragen, want dat doet meneer Jette ook tegenwoordig.
1: Ja, maar dat doet iedereen toch.
0: Ja, dat doet iedereen. Ja,
1: maar... jij stelt toch ook een e-mailtje op?
0: Nee, echt niet.
1: Ik typ dan eerst een mailtje naar mijn collega, waar die ik dan, ja. En dan een heel staccato. En dan zeg ik, ja. Nou, doe nou eens even professioneel.
0: Oh ja.
1: Doe nu eens een beetje onaardig.
0: Ja. Oh ja, precies, ook dat ja. Oh ja. Ja. Dat heb jij in je instructie staan.
1: Ja.
0: Ik ben een botte hond.
1: Ik ben een botte hond. Gaarne corrigeren. Ja. Gaarne, ja. Graag de 4G's.
0: Graag even wat steviger.
1: Ja, graag de 4G's van feedback geven.
0: Ja, ik doe dat ook. En ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo raar dat iemand dat doet.
1: Nee.
0: Ik ben helemaal niet zo. Ik maak er natuurlijk nu een kijkertuur van. Maar ik vind het, ik snap het wel.
1: Ja, kijk, ik denk dat ik heel goed ben in geld tellen. Maar schrijven, nee.
0: Nee, nou. Precies. Ja. Nou ja, bij Jette denk ik ook. Als ik hem zie, denk ik al... Kijk niet naar AI. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is 7:07. Best wakker. Het is tijd voor een hitje uit de hitcategorie. Een hitje uit de hitcategorie, dat is natuurlijk dubbelop, maar vooruit. In de hitparade, ik wist het niet, maar staat nu Dolly Parton.
1: Ja.
0: Dat is lang geleden.
1: Ja, precies.
0: Zo geleden natuurlijk. Ja, ik snap dat.
1: Snap dat wel.
0: Ja, precies. Dus dan
1: nou, kom op met Jolien.
0: Jolien, dan maar. Hè?

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ja, en ik ging door mijn platenkast heen en ik vond dit singeltje. Ja, we draaien natuurlijk niet op vuur. Het komt allemaal uit de computer. Do I Do.
1: Ik wil even een beetje zien.
0: Stevie Wonder.
1: Langspeelplaten effecten.
0: Ja, met je over die vette klauw op zo'n singeltje.
1: Nou, echt hè?
0: Leuk.
1: Ik vond het laatste, tenminste even vond. Nou, ik, het is niet zo. Ik heb zo'n koffertje met singeltjes nog.
0: Mm-hmm.
1: Die heb ik wel, zet ik wel eens op om de kinderen dan te pesten. Want die vinden dat natuurlijk allemaal niks. Althans, inmiddels vinden ze het wel leuk. Maar als je dat hoort en het kraakt. En hoe vals het inmiddels al die plaatjes zijn. Die zijn natuurlijk allemaal 25 keer heen en weer gegaan.
0: Ja, moet je ze gewoon even
1: charmant.
0: Ja, je moet ze gewoon dan eventjes op 120
1: strijken.
0: Ja, op 120 graden in de oven. Wel op een plaat die echt wel helemaal horizontaal is, dus die niet scheef is. Eventjes 120 en dan er vanaf halen en af laten koelen en een paar stevige boeken erop leggen.
1: Ja.
0: En dan worden ze weer schoon. Wat trouwens ook heel goed schijnt te zijn om je platen schoon te maken. Dat zag ik laatst. Is gewoon houtlijm.
1: Oh.
0: En dat smeer je dan uit dat in de groefjes. En dat smeer je dan uit. Ugh. En dan laat je dan hard worden. En dan trek je eraf. En schijnt die plaat brandschoon te worden.
1: Oké. Okay.
0: Schoner dan...
1: Ik heb zo'n
0: alcoholbadje.
1: Zo'n apparaat, zeg maar. Zo'n platenwasser heb ik ooit gekocht.
0: Ja.
1: Maar ik om de lijm op te doen, kan je het niet zo
0: maar
1: goed.
0: Maak jij je plaatjes dan wel eens? Ik heb af en toe zo'n...
1: Ik heb dat ding in de kast liggen boven.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, mag ik hem hebben? Want ik gebruik er een. Maar mijn soppie begint een beetje...
1: Je begint een beetje zijn eigen
0: gruizig te koken. Gruizig te worden, ja.
1: Oké, okay, nou, dat is goed.
0: Ja,
2: lekker mee. Goedemorgen, wij zijn best wakker.
0: Ja.
2: En jij?
1: Nou, inmiddels wel, ja.
0: Ja, je merkt het dan alles. We zitten gewoon een beetje te beppen over platenwasspelers. Ja, precies, lieve luisteraars, het spijt ons erg. We zijn erg gesteld op elkaar.
1: Oh, nee. Oh ja.
0: Ja, op de luisteraars.
1: Jullie, vooral, ja. Vooral op jullie, hè. Als luisteraar, ja. Bedoel, we zijn er voor jullie, hè.
0: We zijn er voor jullie.
1: Ja, precies. Deel 2 van Best Wakker hier op Radio 80. Natuurlijk zometeen het Best Wakker Stratenspel met jouw kans op een fles rode wijn, witte wijn of rosé. En we hebben Michiels Cornie Kwartiertje.
0: Ja,
1: ook nog Michiels Choice daar. Nou, die doen we dan in één keer.
0: Laten
1: we maar
0: in één keer. Gewoon,
1: alleen anders wordt het wel een beetje een incubatiekeuze.
0: Ja, ik moet zeggen, ik kijk altijd...
1: Je dat?
0: Ja, nieuwe muziek. Ja, er zijn wel goede nieuwe albums uitgebracht, maar ja, dat is niet voor hier, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dan doen we dat niet.
0: Nee.
1: Nou, dat en veel meer. En wil je zelf wat kwijt, hè? En heb je zoiets van, ik vind dit wel leuk om te horen? Of ik, weet je, ik wil iets vertellen wat er vandaag te doen is in de regio. Het mag natuurlijk allemaal. 506-7580 en bel je mobiel, zet er 072 voor.
2: Je dag begint.

0: Het lijkt net Tame Impala, maar het is Bibio.
1: Bibio, ja.
0: En met Better Man.
1: Ja.
0: Ja
1: dus, Better Man?
0: Ja, ergens in zo'n...
1: A Matter of Fact.
0: Heet of A Matter of Fact, of whatever.
1: Ja, nee, ja dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Met de mensen die meeschrijven is het wel vervelend.
0: Ja, precies. Ja, precies. Zit met een bandje, met een cassettedekje klaarstaan. Ja,
1: vroeger was dat zo.
0: Ja, vroeger
1: was dat. Dan zei Erik de Zwart altijd precies door het intro begon hij nog te kletsen.
0: Oh.
1: Kon ik het er weer niet afknippen?
0: Oh.
1: Is allemaal wat.
0: Ja, precies.
1: Het is volgens mij tijd.
2: Dit is het Best Wakker Stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen.
1: Zo is het.
2: Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
1: Hou ons niet langer in spanning.
0: Zij maakten de geschiedboeken waarin historische gebeurtenissen jaar na jaar in strikt chronologische volgorde...
3: Dit gaat helemaal mis.
1: Ik wou zeggen, ik kan hem gelukkig niet herhalen, nee. Maar probeer het eens opnieuw.
0: Ja... Zij maakte geschiedboeken waarin historische gebeurtenissen jaar na jaar in strikt chronologische volgorde werden opgeschreven.
1: Nou, we zijn helemaal vol.
0: Het is wel een end.
1: Ja, precies.
0: Ja. Zij maakte geschiedboeken waarin historische gebeurtenissen jaar na jaar in strikt chronologische volgorde werden opgeschreven.
1: Nou, als je nog weet hoe de zin liep en je weet waar de straat naar me zoeken.
0: Ik voelde me net een vrouw. Weet je wel?

0: hour. Turn on, tune in, cup out.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Dus je tune out, zeg maar.
1: Zit er echt een hele dubbele laag in die tekst, denk ik.
0: Dubbele laag, ja. Ja,
1: denk over ik dubbele lagen gesproken.
0: Precies, ja, dat was de aanwijzing in het Best Wakker Stratenspel. Ik ben hem nog aan het herkauwen.
1: Ja, Daniel, bedankt voor het bellen.
0: Daniel.
1: Ja, Daniel. Knap. Mannelijke versie van Danielle.
0: Knap, knap.
1: Daniel, ja.
0: Dat vind ik echt goed, dat je gewoon dat je deze zin...
1: Ja, en dat je ook die verdere associaties kan maken. Want wat ik eigenlijk bedoelde met die zin, dat gaat eigenlijk over analen van Egmond.
0: Oh, van Egmond.
1: Ja, want ik had even gekeken. Joh, hoe zit het eigenlijk met Egmond Binnen en de geschiedenis?
0: Ja.
1: In de context van Egmond Binnen zijn de analen van Egmond, Annales Egmondeses, wereldberoemd. Het oudste geschiedwerk van Holland. Dit handgeschreven boek werd tussen 1110 en 1205 door de monniken van de Sint Adelbert Abdij bijgehouden. Dus verzochten de Abdijstraat.
0: Precies, ja, natuurlijk. Ja, nu snap ik hem.
1: Ja, het is gewoon een 1-2'tje.
0: Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, ja. Maar ja, als je die zin al kon onthouden, zeg maar, dan stond je al met 5-0 voor, zeg maar. Ja. Dus ja, knap, Daniel. Ja, heel goed.
1: We hebben je niet bevoordeeld.
0: Dus ik maak er 2 rode flessen rode wijn van.
1: Zo.
0: Ja, het gewoon. Zo. Je, het bijna eind van de maand, zei jij net.
1: Och.
0: Kan.
1: Het houdt niet op, gaan we doen.
0: Nou. Zo is het. Nou, zometeen nog een weerbericht met weerman Michiel. En natuurlijk het Corny kwartiertje onderweg in Best Wakker hier bij Radio 80. Goedemorgen.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. Het plan voor 16 tijdelijke woningen langs de Rijksweg bij Schorel is ingetrokken. Initiatiefnemer Flex Wonen NH en de eigenaar zien ervan af na bezwaren uit de buurt en juridisch advies van de gemeente Bergen. In de voormalige bedrijfsloods zouden spoedzoekers, asielzoekers en jongeren worden gehuisvest. De initiatiefnemers werken nu aan een ander plan. Na jaren vertraging is de nieuwe slipdroger van HVC op bedrijventerrein Boekelermeer officieel in gebruik. De installatie droogt rioolslip met restwarmte van de afvalenergiecentrale, waardoor nauwelijks meer aardgas nodig is. 8 waterschappen gaan de installatie gebruiken. De bouw kostte ongeveer 78 miljoen euro. De Sinterklaasintocht in Koedijk kan dit jaar toch doorgaan. Het evenement had volgens de regels recht op maximaal 1000 euro subsidie, terwijl in andere jaren 2600 euro werd toegekend. Wethouder Marius Wiegman maakt eenmalig een uitzondering en kent alsnog het oude bedrag toe. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Vandaag begint grijs, maar niet getreurd. In de loop van de middag, ik denk misschien wel deze ochtend al, komt de zon meer en meer door. En met zo'n 21 graden een heerlijke septemberdag. Met wel een pittig westerswindje. In de avond, ja, dan gaat het toch wel weer regenen. Morgen zon en een enkele bui, 19 graden. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Maar droog blijft het helaas niet. Hierna koele temperaturen van zo'n 18 graden.

0: Zes voor krijgen.
1: Zes voor krijgen, ja.
0: Je krijgt er maar zes voor.
1: Ja, ik krijg er maar zes voor.
0: Ja, je kan niet altijd zes gooien.
1: Kan niet altijd zes
0: dat
1: gooien.
0: Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
1: Zo, ook een leuk liedje trouwens.
0: Ja?
1: Die heb ik nog wel. Ja, die kan ik zo wel even zoeken.
0: Ja, lekker joh.
1: Ja, die doen we, die doen we dan na het Corny Kwartiertje. Dan verlengen we hem iets. Ja?
0: Ja.
1: Dit is Dreams trouwens. Dus als je net wakker wordt en je hebt je dromen uit je ogen gevreven.
0: Ja.
1: Ben je best wakker natuurlijk.
0: Ik voel me wel een beetje schuldig.
1: En vond je schuldig?
0: Ja, het is een prachtige stem van Fleetwood Mac.
1: Oh, dan zit je nu
0: en dan zitten wij nog een beetje overheen te beppen.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Nou ja.
1: Oké. Excuses.
0: Je moet toch terugkomen in het heden, in het nu.
1: Ja, dat is
0: en dat
1: zo.
0: Is nu gewoon nu.
1: Ja, dat is nu, ja. Het heden is nu, ja.
2: Dit is het Corny Kwartiertje. Met muziek die je zelden hoort.
1: Nou, niet zelden hoor. Dit keer althans. Nou, dat wel dan inderdaad, ja.
2: Maar oh zo oké.
0: Okay. Nee, nou, fout is het niet.
1: Nee, het is elke week een beetje anders. Hè. Soms is het inderdaad complete oude bolle muziek. Maar soms is het ook wel gewoon...
0: ja, want ik was...
1: Normaal, hè?
0: Ja. De luisteraars die het eerste uur hebben meegemaakt... Ik vertelde dat ik lekker naar de film was geweest gisteravond. Naar Don't Look Back in Anger van Oasis.
1: Ja.
0: En dat ik daar een traantje had gelaten van de pure emotie of de vermoeidheid. Dat zal dat laatste misschien wel laten weten. Maar ik belde zo'n coole kikker, jongen.
1: Ja, precies. Ja,
0: precies. Maar ik dacht, nou, dan gaan we iets doen met Oasis.
1: Ja, we gaan iets doen met Oasis. Dus het Corny Kwartiertje dragen we op aan Oasis. En we beginnen met Wonderwall. Maar dat is dan niet van Oasis zelf. Maar gecoverd door Ryan Adams. Ken je vast nog wel?
0: Hè? Ja.
1: Ryan Adams.
0: Dus. Volgens mij wel een beetje in opspraak geraakt. Maar dat maakt niet uit.
1: Is dat zo?
0: Ja, laten we gaan lekker genieten van dit nou.
1: Wonderwall.

0: Oasis en Don't Look Back in Anger. Anger. God,
1: maar toch.
0: Ja, echt, ja. Echt, anger. Echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Dat is mijn AI-stem was dat hij dat verkeerd deed.
1: Nee, je moet nooit in wrok omkijken. Gewoon vooruitkijken. Ja, het was nooit. Ja. Moet, niks moet, alles mag.
0: Ja. Vrijland.
1: Ja. Dus, en dat liedje slaat natuurlijk ook erg op Oasis zelf, want ze hadden ruzie en het is allemaal nu weer pijs en vree.
0: Mooi.
1: Ja. Wat geldt altijd wel weer. Het is toch ook de smeer Haarlemmer olie van kan er ook een relatie zijn. Of breker. Kan ook, hè?
0: Breker?
1: Ja, joh. Laten we gaan.
0: Nou, okay. ja.
1: Dus, kort een kwartiertje.
0: Laatste.
1: Ja.
0: Champagne Supernova.
1: Ja, het origineel is eigenlijk geweldig, vind ik dat.
0: Ja. Maar die heb je niet gekozen dan?
1: Nee, want dat kwam niet uit in het ritme van de ene speler naar de andere speler.
0: Nee, ja, dat is ook waar. Ja. Soms heb je dat. Ja, het zou kunnen natuurlijk.
1: Ja, maar. Champagne Supernova.
0: Okay.
1: Let it go.
0: Shepard, zeg maar. Als laatste dan in het koninkwartiertje. Maar daarna weer gewoon ook mooie muziek, zeg maar. Nee. Sorry. Het is te makkelijk dit.
1: Nee, moet je niet doen, Mart. Dat heb je gewoon niet nodig.
0: Shepard is inderdaad wel heel mooi.
1: Ja.

0: Met Champagne Supernova.
1: Champagne Supernova, jawel.
0: Dat is toch een heerlijke, heerlijke titel, Bart.
1: Zoiets?
0: Ja, supernova's. Wat zijn dat eigenlijk?
1: Ik vind het zeker een leuk liedje, zeg maar.
0: Ja, ja, zolang het maar niet door Oasis zelf wordt gezongen.
1: Nou ja, weet je, je kunt niet altijd 6 gooien natuurlijk. Hè. Dat is
0: zo is het ook.
1: Dat kan natuurlijk niet. Je kan niet altijd 6 gooien. Nee, niet. Ja, dat is niet wel leuk trouwens. Het is bijna 10 uur alweer. We moeten er zo meteen uit, Michiel.
0: Ja.
1: Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, die tijd vliegt al eens, jongens.
1: Ja. Dus, kijk even naar de...
0: 10 jaar is niks, maar 2 uur helemaal niks.
1: Nee, dat is waar, hè?
0: Ja, helemaal
1: niks. Het blijft elke keer de discussie. Maar goed, aan de andere kant, hè. Ik kan me ook wel voorstellen dat die luisteraars denken... Nou, hè, het is klaar.
2: De klok.
1: Toch?
0: Ja.
1: Even voor 10. Gewoon lekker een koffieprogrammaatje zometeen. Heerlijk.
2: Bart en Michiel.
0: Ik vind die rietenreis echt superleuk.
2: Het voor gezien.
1: Ja, we gaan er echt van door, mevrouw. Ja,
2: een
1: gelukkig.
2: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Hoe prachtig.
1: Dat is de vraag natuurlijk, hoe prachtig dat is.
2: En natuurlijk hoor je hier straks typisch 80.
1: Ja, zo is het. Die komt eraan straks.
2: Over 2 weken zijn wij.
1: Ik kijk even tegenover mij, is dat zo? Ben je nog op vakantie?
0: Nee, dan ben ik er wel.
1: Dan ben je er wel?
2: Ja. Tot volgende keer.
1: Tot volgende keer. Zometeen heel veel plezier natuurlijk met de André van Straten. Want die is er natuurlijk ook ijzerweden dien in de weer. Met de vaste onderwerpen ook. Ik kijk even naar hem. Ja, zometeen ook een stukje van vinyl zie ik. Wat is er aan de hand met de krant? Komt allemaal voorbij. Ja, superleuk natuurlijk. Dus zometeen typisch 80 met André van Straten.
0: Ja.
1: En over 2 weken zijn wij er weer. Och, ik zeg, maak er een heel mooi weekend van.
0: Ja, een dikke knuffel voor iedereen.
1: Ja, tot ziens hè. Dag.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

prachtig programma tussen de koffie en de lunch. De hits uit heen en verleden. En natuurlijk ook niet te vergeten, wat is er aan de hand met de krant? Hoogste tijd voor namelijk het regio nieuws, het weer en live in concert. Kan je het eerste uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch 80.

0: Ja,
1: zo.
0: Wat is er aan met de krant? Nou, in ieder geval, we beginnen bij Trouw. Infrastructuur lijkt een kopje onder te gaan in Stuwmeer aan achterstallig onderhoud. Aangezien Nederland eigenlijk tienduizenden bruggen telt, is het voor eigenlijk het niet vreemd dat er geregeld eentje dicht moet voor onderhoud of een spoedreparatie. Maar achterstallig onderhoud.
2: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij het Nederlands Dagblad. Jouw leven staat nu bij het vuilnis, kreeg Femke te horen na haar vertrek bij de Noorse Broeders. Ja, hoe groei je op in een gezin van 17 kinderen in een besloten kerkgemeenschap? De 31-jarige Femke brak haar band met de Noorse Broeders. Mijn moeder zei dat de broeders spreken vanuit God en jij niet. Dat is te lezen namelijk in het Nederlands Dagblad.
2: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we bij het Algemeen Dagblad. Gratis afvalprik, screenen en vaccineren. D66 wil dat alle Nederlanders 90 kunnen worden. Geen politicus stelde ooit een levensverwachting tot doel. Maar D66-fractieleider Jan Paternotte zegt dat hardop. Iedere Nederlander moet in 2040 gezond 90 jaar kunnen worden. Dat is 8 jaar ouder dan nu, zijn voorstel. Een gratis afvalprik voor mensen met, hè? Ik weet het niet. Maar het neigt naar de ondermotto van, we moeten toch de begroting sluitend krijgen.
2: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij Noord-Hollands Dagblad. De 79-jarige Chris blijft in de Beemster achter met een verzakte boerderij naar gasboring van de NAM. Ik was in de veronderstelling dat ik hulp zou krijgen, maar de interesse is nul. En dat is lezen in het Noord-Hollands Dagblad. Dus tot zover.
2: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, halstijd. We gaan een stukje draaien van vinyl. Ik heb een hele mooie weer liggen hier. Wat zou ik zeggen? Het is een Poolse zangeres, actrice en model. Ze stond vooral bekend om de Bond Girl. Natalia. Ja. Sinanova. En ze speelde eigenlijk in de James Bond film GoldenEye in 1995. En ja, over wie hebben we het eigenlijk? Het nummer komt uit 1992. Ook zo leuk om weer terug te horen. Isabella. Ja.

0: speelden GoldenEye. En dan hebben we het over Isabella, 1992. Shame, shame, shame. Hoogst tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Onder genot van een bakkie pleuren ga ik jou de volgende inventieve informatie met jou mededelen. Onderweg namelijk het regio nieuws. En toen ook niet vergeten namelijk Made in Holland. René, Sweet Nothing in Made in Holland. Wat heb je nog mee voor je klaarstaan? Deze is ook wel leuk om weer terug te horen. Bastille, Good Grief, die komt er nu aan. Ik zou zeggen, deze druilige zaterdag, dat zonnetje begint een beetje door te komen. Ga eens erop, we mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.
2: What would you little maniacs like to do first?

0: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. ProRail heeft in augustus opnieuw glyfosaat gebruikt langs het spoor in Heilo tussen 17 en 28 augustus. Volgens de gemeente was dit naar verwachting de laatste keer. ProRail wil het gebruik afbouwen en uiterlijk in 2028 stoppen zodra geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Het Alkmaar Light Festival gaat dit jaar niet door. Organisatoren Caravaan en Cultuurkartel zeggen niet genoeg subsidie te hebben gekregen. De vorige editie trok in 3 dagen 20.000 bezoekers en was uitverkocht. Eind september is er als alternatief een gratis avond met videokunst in het voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt. Een fietser is donderdagavond aangehouden naar een botsing met een auto op de laan van Albertshoeve in Castricum. Ambulancepersoneel behandelde hem, ziekenhuisvervoer was niet nodig. Bij een alcohol- en drugstest testte de fietser positief op drugs. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Op die manier te horen. Het weerbericht hier op Radio 80. Ik zal zeggen eigenlijk bijna 3 minuutjes over de klok van 10:30 alweer. Een bijzondere start, maar het maakt niet uit. Het komt allemaal wel goed. De bewolking overheerst en landinwaarts komt ook mist voor. In de loop eigenlijk van de ochtend lost het op. Al kan dat regionaal tot in de middag duren. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het is eigenlijk overwegend droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Kijken naar vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en vol vanuit het westen op veel plaatsen regen. Morgen blijft het een lange tijd bewolkt en regenachtig. Met maxima rond de 20 graden.

0: Sweet Nothings.
1: René! Jawel, origineel iets van Brenda Lee, Sweet Nothings uit 1960. Het is eigenlijk een cover. Inderdaad. Heerlijk. Nooit geweten. Maar het is eigenlijk wel een cover van Brenda, ja, inderdaad. Dit is dan René, Sweet Nothings uit 1978. Oh, heerlijk. Ik mag het wel. Onderweg, Ilse de Lange. Puzzle Me en For Fun Overal. En deze man kan niet wachten. Van de motto, hij is je niks verschuldig, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Nu in Typisch 80 op Radio 80. Brush en I Owe You Nothing.

Nils de Lange, Puzzle Me en Ross en I Owe You Nothing, dat trappen wij af. En Alessi, die komt er zeker nog aan met Chelsea, Texas. Het is ook zo leuk. Daddy Yankee. En een hele simpele titel. Dora.

0: ja. Ja, het zou je maar gebeuren, hè. Er komt eens John Prey, er komt er langs. Die zegt, van Straten, die Ella, die moet je eens een keer draaien. Shows in Texas. Dat is een beetje een hintje naar het programma morgen. Tussen 5 en 7. Souvenirs. En als je die draait, dan ga ik dit uur voor je afsluiten. Met live in concert. John Prey, Souvenirs.
1: Typisch Dagstug presenteert. Meer muziek in het weekend. Met Live in Concert.

0: That's for Steve Goodman.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
5: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: heet welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur, de beste hits van de afgelopen 25 jaar. Dit is Typisch 80. Met André van Straten.
0: Ik zou zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80. We gaan tussen de koffie, de lunch, de hits en in het verleden. En natuurlijk ook niet te vergeten, wat gaan we doen? Inderdaad, tweede uur. En ook namelijk hoogstijd, namelijk voor het regio nieuws en weer. En

0: Oh, is tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? IVN-gids Jos Bos neemt de wandelaars mee... eigenlijk het duingebied in bij Bergen. Op zoek naar de geheimen van de late zomerseizoen. De wandeling start morgen

0: de vereen De Schaapskooi. De kosten, jawel, die bedragen 3 euro per persoon. Kinderen gaan gratis mee. Let wel op, voor het Noord-Hollands Duinreservaat heb je een duinkaart nodig, want die is verplicht. En deze kun je krijgen bij de parkeerplaats. Daar staat namelijk de kaartautomaat. Het is maar dat je het weet. Dus tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we nu doen? We gaan een stukje drijven van Vernieuw. Wat zou ik zeggen? Ja, mag helemaal nog niet, joh, Jason. Je zou wel graag willen, maar je mag nog niet. Nee. Je mag de lucht nog wel kissen, maar zoenen, maar niet zo snel. Wat gaan we doen? Nou, eigenlijk een Amerikaanse soul kwartet dat tussen 1964 en 1989 14 hits scoorde. In Nederland 32 hits. Althans, in Nederland, sorry. 32 hits in Engeland, 45 in de Verenigde Staten. Ja, wat zou ik zeggen? Hiermee kunnen ze, althans de heren, beschouwd worden als een van de succesvolle soulformaties van de 20ste eeuw. Dit nummer komt uit 1989. De Four Tops. Loco in Acapulco.

1989. De Four Tops en Loco in Acapulco. Kiss in the sky, yeah. Ja, dat weet ik. Heerlijk. Wat kun je straks allemaal gaan verwachten? In ieder geval onderweg namelijk het regio nieuws, het weer. En natuurlijk ook niet vergeten namelijk de tweesbank. Guys and Dolls, die gaan we draaien in de tweesbank. Maar voordat het zover is, heb ik deze ook nog voor jou. Tim de Lux samen met Sam Amerik. Hier in Typisch 80 op Radio 80. Jawel, die hele mooie. It Just Won't Do.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar heb je 5 minuten op onthoud. Door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. Het plan voor 16 tijdelijke woningen langs de Rijksweg bij Schorel is ingetrokken. Initiatiefnemer Flex Wonen NH en de eigenaar zien ervan af na bezwaren uit de buurt en juridisch advies van de gemeente Bergen. In de voormalige bedrijfsloods zouden spoedzoekers, asielzoekers en jongeren worden gehuisvest. De initiatiefnemers werken nu aan een ander plan. De politie zoekt een man en een vrouw die met een gestolen bankpas van een bejaarde Alkmaarder voor 4500 euro hebben gepind en gewinkeld. De pas werd in mei meermaals gebruikt in Ouddorp en Beverwijk. De politie heeft beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt om tips. De nieuwe verkeersdrempels in de Herenweg in Alkmaar worden alweer vervangen. De drempels werden deze zomer geplaatst op de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Buurtbewoners vonden ze te laag en daardoor niet effectief. Wethouder Marius Wiegman zegt dat de gemeente de drempels zo snel mogelijk aanpast. De extra kosten zijn voor de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Bijna 1 minuut over de klok van 11:30 alweer. Het weer, ja, de wolkje overheerst en landinwaarts komt ook mist voor. In de loop eigenlijk van de ochtend lost het op. Al kan het regionaal tot in de middag duren. Kijk maar naar vanmiddag, wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft overwegend droog en bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen op veel plaatsen regen. Morgen blijft het lange tijd bewolkt en regenachtig met maximaal rond de 20 graden.

ik zou bijna zeggen, handjes de lucht in en meeweven. Nee, dat gaan we niet doen, hoor. Nee. Van 1974 tot 1985 heeft deze Britse groep bestaan. Popgroep. De popgroep werd in 1974 opgericht en scoorde nog enkele grote hits, waarvan You're My World zelfs een nummer 1 notering haalde. De band bestond uit de volgende leden. Was namelijk Paul, David, Teresa, Dominique, Martin en Julie. Daar bestond het uit. En wat drijf je namelijk in de tweede bank? Namelijk die hele mooie Guys and Dolls. En welke hits hoor je namelijk? You're My World en There's a Whole Lot of Loving. Nou, een mondje vol. Inderdaad. Onderweg, Blondie, I'm Gonna Love You Too. En deze ook zo leuk die daarna komt. Enrique Iglesias. Jawel. Maar eigenlijk Will Smith de hoofdrol inspeelt. En ook de titelsong zing daarvan van die film Wild Wild West. En heb hij namelijk ook een soundtrack in. Maar dan bij La Mosse. Maar eerst deze toch. Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Hier in typisch 80. Op... Het hele mooie radiostation Radio 80.

de zoon van Julio Iglesias en Enrique Iglesias bij La Mars van de speelfilm Wild Wild West. Met Will Smith erin. En daarvoor die hele mooie Blondie. I'm Gonna Love You Too. En Green Day. Boulevard of Broken Dreams, daar trapte mee af. Straks gaat de man niet met, zou ik zeggen, met van wat gooien, wat ik las. De Huistuin en Keukenshow. Die komt de show aan. Maar hij is Crusoe. Beetje rust. Domino.

vrouwen die zingen dan Domino. En weet je, ik zie heel die van Clouseau, maar wel straks van de Huistuin en Keukenshow. Inderdaad. Straks de Huistuin en Keukenshow met Wijk Boris. En we gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. Wat heb ik voor je klaarstaan? Namen Michael Walden en Divine Emotions. Ik zou zeggen, straks heel veel luistermachine met de Huistuin en Keukenshow. Diepe.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen in Noord-Holland rijdt het langzaam. Dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht dit weekend tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Op de A10 Zuid heb je daardoor 10 minuten vertraging. Ook op de A10 Noord voor de Koentunnel sta je 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

onrecht in de wereld. Ja, daar kan ik niet tegen. Ik ben overgevoelig voor... Je hebt bij mij een keer les gegeven in Zwolle. Nee hoor. Huh? Nou goed. Ja, ondertussen zit ik ook weer met TikTok. Sorry, ja, ik kan geen twee dingen tegelijk. Dan ga ik ineens weer dingen lezen waarvan jij denkt, wat heb ik eraan? Donder op. Veel goede muziek draaien we ook. En we gaan een toneelstuk promoten rond seks en geweld.

0: wetweters, mensen die alles beter weten. Vreselijk. Ja, maar Teddy Swims heeft het er ook over met Mr. Know-It-All. En we gaan nu even terug, altijd eens even naar de jaren 60.
1: Hoe gaat dit met jou?
0: Nou, Helena, wil je even weggaan? Ik kom straks al naar je toe, want ik krijg weer zo'n overhemd van je. Dat is leuk, maar het moet niet te veel worden, anders gaat het weer fout, hè? Je bent wel mijn ex.
2: Niet goed, hè?
0: Nee, is niet goed. Nee, dat is goed.

jingles. Verkeerde jingle weer gekozen. Ja, dat is belachelijk ook af en toe. Dan denk je, ja, één moment heb je dat ook. Dat je één moment denkt, god, wat ben ik goed bezig. Dan gaat het lekker. En dan gaat het weer helemaal mis. Net zoals het leven zelf. Trouwens, ben je geïnteresseerd in theater? Dan zou ik je aanraden om 24, 31 oktober... 24, 25, 31 oktober en op 1... Twee, ja, ze hebben het allemaal weer zo raar neergezet. 14, 15, 21, 22 november in het Skagon. De Luxe in Schagen, maar ook in Artians in Alkmaar. Een stuk Amora, een heel heftig stuk, maar met heel veel humor er ook. Het gaat erover wat oorlog met mensen doet. Peer Wittebols heeft het geschreven. Ja, wat gebeurt er met je als je 2 jaar aan het front hebt gevochten en je gaat terug naar huis naar je vrouw, je man, je vriendje, je verloofde? Kan je de draad dan weer oppakken? Nou, ik speel die generaal. Mijn zoon is gesneuveld in de strijd. Hoe breng ik deze boodschap door aan mijn vrouw? En wil ze nog wel wat met me? Is het klaar allemaal? En dan zijn er ook nog een stelletje oude vrouwen. Die spelen we allemaal, dus ik ook. En gezeten op een bank praten ze over de liefde en nemen ze de roddels van de dag door. Gelukkig is er hoop en kan er ook gelachen worden, want anders zou het ook wel heel zwaar worden. Ik ga je daar veel meer over vertellen nog in deze uitzending. Hoe je kaarten aan kaarten kan komen en zo. Dit is echt next level, hoor. Dit is next level. En dan nu

maakt jou gelukkig dan? Sheryl Crow. Ja, we gaan. Dat is het leuke van de Huis en de Keukenshow. Volgende week hebben we weer de mooie platenshow. Dan doen we alweer serieuze, goede muziek. Alleen, nou, dit is trouwens.

toch weer stoppen. Ik had dinsdag was ik al gestopt, maar toen had ik toch nog een sigaretje gebied. Toen zei hij, nou, ga dan maar gewoon tot woensdag 16 september. En dan gaan we dan echt stoppen. En dan moet ik ook echt helemaal stoppen. Dus ook niet over een jaar weer een peukie opsteken of even gezellig of wat dan ook. Dat mag niet meer. En nou, daar is een liedje van. Dat is heel leuk. Eerst ga ik eventjes even terug in de tijd met dit nummer. Nee, dat bedoel ik niet.

Dat is Hent 78. Arno en Gratje, papi, ik zie tranen in uw ogen. Daar werd je mee doodgegooid met moeder, dochters, vaders, zoon, liedjes, ballads en zo allemaal. En Van Coat en de Bee hadden daar natuurlijk een parodie op gemaakt. En die slaan helemaal in het teken van stoppen met roken. Wil je ook stoppen met roken? Luister hier dan eventjes naar, want

0: Dat is de papa.
1: Wel trustenknal.
2: Ja, en dan op de LP hoor je hem toch weer een sigaret opsteken. En dat hoor je hier dus niet. En ja, het is de meest verslavende druk, jongens. Het is

0: Ja, Josh,
1: ik ben niet zo blij met dit woord eigenlijk. Beautiful Girls en Sean Kingston. Ik ga niet alles zeggen hoor, trouwens.
2: Bij wijze van spreken!
1: Soms hoor je wel eens dingen om je heen dat je denkt... jongens, had je maar wat meer macht. Oh, bij wijze van spreken...

dat hoort toch helemaal niet. In oorlogstijd is die kerk toch heilig en zo. Hoe kan dat dan, dat gekogeld door de kerk is? En het is heel interessant. Dit is echt heel interessant, luister. Dat zeggen we wanneer er na lang twijfelen eindelijk eens een beslissing is genomen. Hè? De kogel is door de kerk, dus geen weg meer terug. Klaar, beslist. Maar die uitdrukking, die kan zomaar teruggaan naar de 80-jarige oorlog. Het was namelijk vroeger, leuk hè, dat de brugklassers kijken. Je leert hier ook nog van dit programma. Het was vroeger namelijk gebruikelijk om tijdens gevechten kerken zoveel mogelijk te ontzien. En een kerk was gewoon heilig terrein, hè. Maar tijdens het beleg van Haarlem in 1573 namen de Spanjaarden het daar dus niet zo nauw mee. Ze schoten een kanonskogel dwars door de Sint-Bavo-kerk. En het mooie is, die kogel is daar nog steeds te zien. Volgens een oude verklaring ontstond daaruit het idee, als zelfs de kerk niet meer wordt ontzien, dan is blijkbaar iedere grens gepasseerd en de beslissing is gevallen. De kogel is door de kerk. We weten niet 100% zeker hoor of juist die Haarlemse kanonskogel de uitdrukking heeft veroorzaakt, maar de uitdrukking

0: natuurlijk iets andere betekenis, dat je wordt gehersenspoeld.
1: Ja.
0: En nou we het toch over hersenspoelen hebben, we worden ook allemaal massaal gehersenspoeld. En vooral als er gevoelige zaken aan de oppervlakte komen en er wordt dan een vermeende beschuldigde aangewezen waarvan ik zoiets heb van, ik denk daar het mijne van. Ik ga daar niet meteen conclusies uit trekken. Maar iedereen doet dat dan wel. En dan kan iemand heel erg in de verdrukking komen. En levenslang veroordeeld worden voor iets wat hij misschien niet eens gedaan heeft. Je bent pas schuldig als je onschuld is. Hoe zeg je dat ook weer? Ja, je bent pas schuldig als het bewezen is. En daarom een hart onder de riem voor Niels. Hier is Kate Bush.

Ook al word je ergens vals van ze beschuldigd, of ze pesten je, of je wordt in een hoek gedrukt. Het ligt niet aan jou. Het is een op dit moment een beetje verdorven samenleving, een verdorven wereld, heel veel negatieve energie. Don't give up, een opbeurende plaat. Kate Bush en Peter Gabriel, don't give up. Ook namens Mano en Martin trouwens. Marty Webb, ken je hem nog?

eigenlijk van binnen helemaal niet. Ja hoor, ik doe het wel. Ja, is leuk. Ja, doe ik. Maar dat is helemaal niet zo. Nou, we hebben allemaal maskers op, hè. Dus vooral voor onze pubers hier. Laat gewoon dat masker vallen. Want we zijn allemaal... Waarom ga ik nou die schuif omlaag doen, joh? Ja, dat is... Nee, goed. misschien vind ik dat ik te hard praat. Marty Webb, Take That Look Off Your Face. Begin jaren 80 was dat. En dit is van nu, hè. Alex Warren. Heel mooi nummer.

zweetje uitbreekt. Als je gedroomd hebt dat je echt het zweetje uitbreekt. Dat is zo'n fever dream. Dat je denkt, nee, gelukkig was het maar een droom. We zouden het bijna vergeten omdat de scholen natuurlijk weer begonnen zijn. Maar de zomer appte nog gewoon even lekker door tot 21 september. Dus nog, geniet er nog maar even van. Even kijken, nog 2 weken hè, geloof ik. Ja, vandaag is het rond de 20, 21 graden in deze regio. Alkmaar, Egmond, et cetera. Wel geregeld bewolking, maar ook wat zon. De zuidwestenwind trekt wat aan. En vooral vanavond neemt de kans op regen duidelijk toe. Ja, en als je lekker wil stappen of even op het terrasje wil zitten, wordt het lastig. En als je gewoon lekker voor de buis zit, maakt dat niet uit. Morgen ongeveer 20 graden wisselvalliger met kans op een paar buien en een matige west- tot noordwestenwind. En maandag lijkt echt de beste dag, rond 21 graden. Vrij rustig, grotendeels droog. Dinsdag nog zo'n 22 graden, maar opnieuw kans op een bui. Daarna wordt het weer wat koeler. Woensdag tot en met vrijdag ongeveer 18 graden. We mogen eigenlijk ook helemaal niet mopperen, hè, toch. Regelmatig buien of regen, vooral donderdag wat meer wind. Richting volgend weekend kruipt de temperatuur weer naar ongeveer 19 graden. Kortom, zacht september weer. Maar de paraplu mag deze week wel mee, toch hoor. Ja, het was geen cruel summer, toch? Nee, vond ik niet. Nou ja,

Nou, nee, niet een klein beetje aan het eind. Nee, we beginnen net. Het volgende uur gaan we nog meer verrassingen delen. Mocht je zeggen van nou, Mike, ik wil een bepaalde plaat horen, kun je eventjes... En het moet niet een te foute plaat zijn hoor. Maar goed, die kun je op TikTok even aangeven. Of je gaat naar Facebook en tikt in huis, tuin en keuken, allemaal letters. En dan gooi je gewoon even je favoriet erin. Dan draaien we nog een tweede uur. Ik ben zo beroerd niet. We hebben

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het her en der druk doordat de A9 in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A4 naar Amsterdam heb je voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. Op de A2 naar Amsterdam sta je 5 minuten in de file bij Amsterdam Zuidoost. Verder staat het vast op de N522 van Amstelveen naar het Bijlmermeer voor de aansluiting met de A2. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeers.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: kritische noot. Af en toe iets rebels tussendoor. Dat moet allemaal niet te braaf. En daarom heb ik ook zo'n moeite met stoppen met roken. Want dat is hetzelfde als dat ze tegen mij zeggen... Mike, je mag je hele leven geen patat met mayo meer. Ja, Jezus, ja, kom op. Ja, dat, maar ja, goed, het is de ergste verslaving, dus je moet er gewoon helemaal mee stoppen. Maar ergens zit er nog een stemmetje van... Ja, dan kun je beter gewoon doorgaan. Maar alleen niet, geen 10 per dag of zo, maar 1 in het jaar. Maar ja, dat kan dus niet. Volgens Alan Carr ben je dan de stomste roker die er bestaat. Als je een gelegenheidsroker bent. Maar goed, ik ben het er niet mee eens. Goed, heel veel goede muziek. We gaan de volgende H&M Ring My Bell. Een bekende uit het verleden, maar met een nieuw jasje aan.
1: Dit is de Heistuin en Keukenshow. You can

0: Daar moet ik er wel bij zeggen, het is niet alleen van deze tijd, hoor. In de jaren 70, 80 werd er ook heel veel gejat uit de jaren 60. Dus dat je niet denkt van, nou, er is geen muziek meer, of ze kunnen niks meer maken, of de melodielijnen zijn op. Nee, dat was vroeger ook. Sommige covers zijn nog beter dan het origineel, maar dat vind ik van deze niet. Anita Water, Ring My Bell uit 79. En we gaan nu... Oh, wacht.
1: Mike, wat doe je nu?
0: Ja, weet ik niet. Nou, als je moeite met hem in slaap vallen, dan moet je dit nummer luisteren. De Cordettes en Mr. Sandman.

ik denk gewoon een klein rolletje in brugglas. En het is de hele landstroom vol. Goed, Grover, niet Grover van Sesamstraat. Grover Washington Jr. met Just the Two of Us. We gaan een beetje in die stijl. Dat is heel fijn met PM Dawn. Dat is een jaren 90 plaatje. Set a Drift on Memory Bliss. Blijf luisteren tot 2:00. Mooie muziek.

Ja, ik ben het helemaal mee eens. Maar ik wil toch een klein beetje een kanttekening plaatsen. Dat je een vrouw helpt als je er een kind schenkt. Dat vind ik eigenlijk een beetje raar onfatsoenlijk. Daar bemoei ik me niet mee. Graag. Dank je wel. Dat brengt allemaal mensen op verkeerde gedachten. Olivia Rodrigo, driver's license.

0: muten. Want sommige mensen zijn ook zo dom. Echt verschrikkelijk. Nou ja, jongens, ga het eens. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En we zijn toe weer aan die ene rubriek.
1: Dood.
0: Ah. Dat is heel zonde. Ja, wat is de enige vlieg van deze week? Is Mary Mary met Shackles Praise You. Mary Mary bestaat uit de Amerikaanse zussen Erica en Tina Atkins. Ze zijn opgegroeid in een heel streng gelovig gezin in California. En thuis draaiden ze vooral gospel. Maar in 2000 maakten ze een gospelnummer dat qua sound zo een beetje tussen Destiny's Child en de andere grote R&B-hits van dat moment paste. Ik ben niet zo van de R&B, maar dit is wel grappig. Shackles werd volgens... wat kan mij dat nou? Kunnen jullie dan schelen dat ik niet van de R&B ben? Wat gelul. Shackles werd volgens producer Warren Campbell razendsnel geschreven. Want hij had een beat gemaakt. Hij stapte onder de douche. Ja, daar krijg je vaak de leukste ideeën. En die kreeg die ene beroemde zin in zijn hoofd. Take the shackles off my feet so I can dance. Take the shackles off my feet so I can dance. Het nummer zou uiteindelijk in ongeveer een half uur zijn ontstaan. De mooiste dingen ontstaan in een korte tijd. In Nederland werd het een enorme hit. Nummer 4 in de top 40. En 19 weken stond hij genoteerd. Ja, in 2000. Maar toen kwam de opvolger I Sings met de gospelrapper BBJ. En die haalde de top 40 dus weer niet. Dus een geschikte eendagsvlieg. Daarmee was het Nederlandse top 40 avontuur dus alweer voorbij. Internationaal bleven ze trouwens wel heel zeer succesvol, hè, in de gospelwereld. En hun debuutalbum Thankful leverde ze zelfs een Grammy op. Maar bij ons...

te bestellen, want het is een fantastisch stuk. Het gaat over oorlog en seks. Nou, mooier is het niet, toch? Ja, nou, of geweld en seks. Het gaat er vooral over wat oorlog met mensen doet. Wat gebeurt er als je 2 jaar aan het front hebt gevochten en je gaat terug naar huis, naar je vrouw, je man, je vriendje of je verloofde? Kan je dan de draad weer oppakken en je relatie voortzetten? Nou, ik speel de generaal en mijn zoon is gesneuveld in de strijd. En ja, hoe breng ik deze boodschap over bij mijn vrouw? Wil ze me nog wel of geeft ze me overal de schuld van? En wat te denken van die oude vrouwen op het dorpsplein, gezeten op een bank, praten ze over de liefde en nemen ze de roddels van de dag door. Gelukkig is er hoop en kan er ook gelachen worden. De regie is van Jos Salari. Nou, dat is de beste regisseur van Nederland. Irene Oonke de kleding. Joan Roeleveld is regieassistent. God, jongens, de crème de la crème. Dus 24 oktober. En we spelen ook nog op 25 oktober, 31 oktober, 1 november, 14 november en 15 november in Skagon de Luxe in Schagen. En op 21-22 in Artians in Alkmaar. Kortom, heaven is a place on earth.

the Music. Ja, ik wilde nog eentje even doorheen drukken tot 2 uur. Want die was vroeger heel populair, maar nu ook. Op de post onlangs onverleden Dolly Parton. Oh, wat mooi is dit nummer. Jolene, Jolene.

gemist, hè, eigenlijk. Dus van alsjeblieft, pak mijn man nou niet af, want ik kan al niemand krijgen. En als jij nou ook mijn man nog gaat afpakken, dan heb ik helemaal niemand meer. Ja, dat is heel, heel kwetsbaar, heel mooi. Ja, het is geweldig. Ja, helaas is ons ontvallen een wereldzangeres natuurlijk. Heel veel inspiratiebronnen voor tal van andere muzikanten en zangers en zangeressen.

luisteraars. Ja, anders zou je denken, er luistert er maar eentje. Nou, misschien is dat ook zo. Misschien luistert er maar eentje. Dat kan natuurlijk. Soms heb je dat gevoel, wel eens ben ik alleen. Terwijl er toch heel veel mensen naar je luisteren. Dus soms kun je dat ook hebben. Nou, ik wens je heel veel succes en sterkte met alles wat je door moet maken. Of wat je aan problemen tegenkomt. Ik hoor niks anders van anderen. Maar er schijnt altijd, de zon schijnt nog steeds. En uiteindelijk komt alles weer goed. Alles komt weer goed. Ja. Het is een cliché, maar het is wel waar. Veel plezier dit weekend nog. Tot volgende week. En dan hebben we de NPS, de Mooie Platenshow. Tot dan. Fijn weekend. Hoi!

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en Knooppunt Diemen. Het rijdt langzaam 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam sta je in de file tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. 4 kilometer met een kleine 10 minuten extra. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je ook 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N522 Amstelveen richting Bijlmermeer. Tussen de aansluiting met de A9 en de A2 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Yeah!
1: Fuck!
2: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. En het is ook druk op de ring van Amsterdam door de afgesloten A9. Dat valt op de A10 ring zuid richting Den Haag. Tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt onder andere vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel. Ook nog files gemeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. En het verkeer rond Amsterdam heeft sowieso last van vertraging door de afgesloten A9. En dat valt vooral op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 5 tot 10 minuten bij rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

lekkere plaat aan het einde van de jaren 80 maakte Narada Michel Walden de plaat Gimme Gimme Gimme. En die hoorde hier op Radio 80 op deze zaterdagmiddag. Het is september van het jaar 2026. Dit is Rommie Draaidoor. De komende twee uur zijn we weer bij en ik wil gewoon allerlei gave hits met je delen. Van toen en nu, dus we gaan nu even naar de top 40 toe met de nieuwe plaat van de Lost Frequencies. Dat kan niet anders dan een succes zijn. Hier is de plaat Live It All.

beetje een grijs dagje, maar de U2 zorgen wel weer voor zonlicht in je huiskamer. Op muzikaal gebied dan. Je hoorde de plaats Staring at the Sun. Tijd voor de Simply Red. Een Britse band bestaande onder andere leadzanger Mick Hunknall. En de naam van de band, simpelweg gewoon rood, komt deels voor de passie van deze man voor de voetbalclub Manchester United.

Prachtig, Lights and Shadow van O'Gene. Ja, we horen tegenwoordig niet veel meer van ze. Maar goed, deze plaat was wel een toppertje wat mij betreft. We gaan nu luisteren naar de jaren 90, naar Mr. Big.

Alicia Keys met Karma, uitgebracht in november 2004. En de clip voor Karma werd destijds geregisseerd door Chris Robinson. En Alicia Keys deed daar natuurlijk ook aan mee. En werd destijds opgenomen in New York in Casa de Campo in de Dominicaanse Republiek. Dan weet je dat ook alweer. Hier is de plaat Love Me Not.

Een vergeten plaat, die draaiden we zomaar weer even. Don't Go Lose It Baby. Van Hush Maleskala. Tijd nu voor Chris Hoordijk en de plaat Won't You Stay op Radio 80.

Stromae op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreken. Leuk om af en toe iets van Stalag te draaien in de uitzending. Moet allemaal kunnen natuurlijk. We gaan nu luisteren naar een plaatje van Jimmy Somerville. Geniet ervan. Vervolgens hoor je Robert van Hemert trouwens en de plaat Zandsloper.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. En aansluitend op de ring van Amsterdam, op de ring Oost richting Volendam, rijd je de file in tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Je doet er hier een kleine 10 minuten langer over. Verder nog file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

De Amerikaanse band Cock Robin bracht in 1987 het plaatje Just Around the Corner uit. Het nummer flipte trouwens in de eigen land Amerika, maar in Nederland werd het wel weer een kleine hit en heeft het de 19e positie in de Nederlandse top 40 gehaald. Hier is de

Dennis en gewoon een vrolijk liedje. Ja, worden we helemaal vrolijk van op deze zaterdagmiddag. Tijd voor de Girls Aloud. Ze zijn gevormd door een talentjacht, Popstars The Revivals. En een boyband en een girlband werden gevormd en samen gingen ze de strijd aan. En Girls Aloud won die strijd uiteindelijk.

Louis Fonsi samen met Nicky Jam en een heerlijke zomerse plaat. Ja, de zomer is alweer bijna voorbij. Maar goed, de zomer blijft nog wel even op de radio te horen. Want we zijn nog steeds Zomerradio 80. We gaan nu luisteren naar een plaat uit de jaren 90 van Adamski en Seal.

Een christelijke artiest die we zojuist in de uitzending draaien. Dat was Lenny Kravitz met de plaat I'll Be Waiting. Hij was trouwens van 1987 tot 1993 getrouwd met de actrice Lisa Bonet. Samen hebben ze trouwens ook een dochtertje gekregen genaamd Zoe Kravitz. En die is ook actrice. En hij heeft in 2024 ook nog een ster gekregen op de Hollywood Wall of Fame. We gaan nu luisteren naar de Sailor Song.

0: Fargo en Groovy Nights hier op Radio 80. Een lekkere, gezellige plaat om op deze zaterdagmiddag te luisteren. We gaan nu luisteren naar Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

beetje kroegmuziek voor de zaterdagavond als je de stad in gaat. En ik bedank je voor het luisteren. Dit was hem weer, Robin Draaidoor, voor deze zaterdagmiddag. Ik wens je weer een heel fijn weekend toe. Nu de Rolling Stones.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja, we zijn er weer. De vakantie is voorbij. Ik heb lekker 2 weekjes kunnen genieten van mijn vakantie. En daar heb je er natuurlijk heel weinig van gemerkt, maar het is wel zo. Wat hebben we allemaal vandaag? Eerst rest mij natuurlijk om even Robin te bedanken. Hij heeft mij dan weliswaar niet aangekondigd. Maar ja, dat maakt niet uit. Want hij doet ook zijn show van op afstand, zullen we dan maar zeggen. Wat hebben wij? Nou, ik kreeg vanochtend toen ik bekend maakte met deze show bezig te zijn, kreeg al meteen een reactie uit het 040-gebied van Ton. Jouw traditie moet je in stand houden.

Softcell. Nou ja, je moet gewoon lekker blijven luisteren. In jouw voorprogramma van jouw ultieme stapavond, zullen we dat maar zeggen. Mijn traditie. De eerste live show in september. Inderdaad. September. Earth, Wind & Fire. Want we zijn begonnen. 2 uur knallen. Speciaal voor jullie. En dat allemaal op Radio 80. En het belooft wat te worden. Ah!

En je weet het, hè, bij de Classic Dance Party hoor je alleen maar de extreme versies. Dan zoals deze. Die kun je alleen maar vinden echt op een verzamelalbum. En hij duurt meer dan 8 minuten. Softcell. En dat allemaal op jullie Radio 80. Net als de volgende. Dit is de originele single van Wham. Dus wat mij betreft mag je rustig de deur nog even openzetten. Want het is niet echt koud buiten. En de muziek wat harder. Van mij mag het. Young Guns. En dat allemaal op jouw lokale radio.

0: www.dancefloor.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op.

0: voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. AZ heeft vrijdagavond in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen Willem II. Jordi Klaasie opende de score na een goede aanval, maar een late treffer van Devin Haan bezorgde de Tilburgers een punt. Het is de eerste misstap van AZ dit seizoen na winst van de Johan Cruijffschaal en de eerste 5 competitieduels. PSV kan dit weekend de koppositie overnemen. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: This is... Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: Ja, en daar ben ik dus. En dit was dus Wayne Wade met Lady. Ik weet niet of je inmiddels alweer naar buiten hebt gekeken. Nou, doe de lampen maar aan, zet de stoelen en tafels maar aan de kant en creëer je eigen dansvloer. Want dit is denk ik wel van toepassing. Want er valt van alles naar beneden. Ook hier in Alkmaar en in de omgeving. Het merendeel is gelukkig water. Maar dit zijn de Weather Girls. Op jouw Radio 80. Het is raining man.
2: Hi, we're your Weather Girls.

0: Weather Girls en It's Raining Man. Ja, alleen er komt nu alleen nog maar water naar beneden. En gelukkig zijn het geen hagelstenen of iets in die richting. Wat heb ik nog wel? Dit denk ik. Een onvervalste 12 inch. Tom Tom Club. En een Woody Rabbit Hood.
1: Origineel vinyl. Je hoort hem maximaal.

Tom Club. En sommige mensen, een hele kolonie zelfs, lopen daar warm voor. Maar sommige ook helemaal niet. Dit is Jimmy Summerfield. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Met andere woorden, dit zijn de Coming-outs. En dat allemaal op jouw Radio 80. We gaan samen een feestje bouwen. Lekker knallen. Never can say goodbye.

Ja, je kunt ervan houden of niet, maar een strot had hij. Jimmy Somerville in de combinatie van de Coming Nuts. Ook was hij nog vaker te horen met de Bronski Beat en zo. Dit is alweer het laatste nummer van dit uur. Kelly Marie. En dan heb je weer reclame, journaal en weer reclame. En dan zijn we weer bij je terug. Met nog een uur. Onvervalste dance classics.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig. En tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Welcome back. We hebben nog een uur. Ja, oké, iets minder. 56 minuten om precies te zijn. Voordat Chaotica begint. Met onze grote collega Sven. Maar wat hebben we nog tot die tijd? Ik durf het bijna niet te zeggen.

platen die jullie aangevraagd hebben. En dan denk je bij eigen van, goh, waar heeft hij de godnaam over? Een van die verzoekjes is dit.

Art of Noise. And Town Down. And Guess. Een onvervalste 12 inch. En dat allemaal op jouw Radio 80. Geniet ervan.

En dan was je dan ook echt van A tot Z. Dus helemaal. En hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, heel simpel. Dan doe je een verzoekje plaatsen bij Radio 80 of via de chatroom. En dan krijg je in één keer een aanvraag van jeetje, wat heb ik nou weer? En dan kom ik deze plaat tegen. Ik denk dat ik hem al 30 jaar niet meer gehoord heb. Een onvervalste 45 toeren maxi single. 5 minuten 10 lang. Got to be real. En dat allemaal op jouw Radio 80. Onvervalst. Zo zie je maar weer, je kunt bij mij alle kanten op, zelfs de goeie.

waardoor CBS in 1978 werd die uitgebracht. En ik heb hem net weer even uit de folie moeten halen. En je hebt hem dan hier gehoord, op jouw Radio 80. Zo zie je maar mee, je kunt bij mij alle kanten op, zelfs de goeie.

0: En dat was je dan ook echt helemaal.
1: Bergen, Egmond en Schorrel. FM 105.9.
0: En als we het dan toch hebben over verzoekjes, deze zat er vanochtend ook bij.
2: Hey yo, stop joking man. We better put on the record.

Weet je wat het meest mooie is als je dit programma maakt voor Radio 80? Dat er dan ook gewoon uit het hele land... want ik heb ook fans van onderuit het zuiden, uit Limburg. En dan komen ze van... Hey Tom, je draait altijd die ouderwetse discothekenmuziek. Maar heb je dan ook echt de echte import

0: Miren ustedes que sabe que es una cosa buena para ustedes.
1: Discotheques and sexo letters and get dancing. En je hoort het allemaal op jouw radio, dacht ik. We gaan er even uit voor het regionale nieuws. Maar we zijn zo weer bij je terug. Dus ga niet weg. Blijf bij ons.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
5: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
4: Wij in ieder geval wel.
6: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
4: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
7: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
4: Het stratenspel.
7: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
4: En Cabaret voor 9.
8: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
4: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
6: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
4: De info en hitkick. Best wakker.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herengewaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaar.

0: Haarlemse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Hi! This is...

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: Ja, laten we heel reëel zijn. Dat ben ik nu, Ton Alberda. We zijn nu aangekomen op het punt dat we weer het... de vaste fans die weten het uiteindelijk wel wat we nu gaan behandelen, toch? Want we gaan namelijk één plaat tegen het... zonlicht. Tegen het licht houden. Laten we het daarop houden. Het gaat over een Britse formatie. Nou... die was zeer actief aan het einde van de jaren 80 en begin de jaren 90. En de single die we willen behandelen komt dus ook uit 1990. Op vrijdag 1 juni, ja let wel, in 1990 was het de Veronica alarmschijf. Op Radio 3 bereikte hij de nummer 1 positie. De Nederlandse top 40, nummer 1. De nationale top 100.

tenderen. Hij stond 3 weken op 1. En 14 weken in de lijst. Dat leverde hem hun 416 punten op. Ja, ik heb hier gewoon niks aan toe te voegen. Want dit is gewoon echt zo ontiegelijk goed. Weet je wat we doen? We gaan hem gewoon draaien. Ik denk dat dat het meest makkelijk is. De producent is Stevie Vincent. Ja, dat zegt natuurlijk... Alleen voor de echte oude rotten, die weten natuurlijk waar we het over hebben. Want we hebben het natuurlijk over de Adventures of Stevie V. Met het nummer Dirty Cash. Money Talks. De superplaat van deze week.

is van deze week. Zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die in Engeland gebeurden. En dat je dan denkt van, hoi, waar heeft hij het over? Dan moet je maar eens even luisteren naar dit. En figuurlijk, alles wat ze aanraakte werd goud of platina of nog erger. Stock, Aiken en Waterman.

Maar ja, je hebt het natuurlijk al lang in de gaten, want ik heb nog 4 platen liggen die ik eigenlijk moet draaien. Maar we hebben nog maar 7,5 minuut of zo. En het zou niet helemaal eerlijk zijn voor mijn collega Sven. Met zijn chaotica, die hier staat. Ga eens aan de kant, joh, ik wil erbij. Hij zal toch nog even 7 minuten moeten wachten. Want dan gaat hij aan de bak. Heerlijk is dat. Maar ik heb nog 2 platen staan, die ga ik toch proberen in ieder geval stukken van te draaien. En dat is tegen mijn principes om er niet helemaal te draaien. Ben, heb je nou genoten, vertel het iedereen die het maar wil horen. Want het is inderdaad zover. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. En het zit erop. Voor deze week. Weer de eerste onvervalste echte live show. Na mijn vakantie. Hey. Dit is in ieder geval... Ik zou bijna zeggen een goede afsluiter. De gewone single versie. 3 minuten en nog wat. Zometeen veel plezier bij Sven met zijn chaotica. En wat mij betreft tot volgende week. Hoi. Als je nou toevallig nog een verzoekje op de plank hebt liggen... van hey, die heb ik nog nooit gehoord bij Tom... stuur het even naar Radio 80... ten name van de Classic Dance Party. En misschien zit hij dan al volgende week in deze uitzending. Je weet het maar nooit. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdsverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Ja, een hele goede avond. Het is weer zover. Het is de tijd. De tijd. En ofwel tijd voor... Ja, Chaotica. En wat gaat Chaotica vandaag weer doen? Een radioprogramma maken. Ja, en wat doen we in een radioprogramma? Ten allereerste tijd onze voorganger, Ton Albeda, ontzettend bedanken. Want hij had natuurlijk weer de lekkere classic dance nummers. En ja, één ding weet je zeker, hè?
6: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
5: Maar wel bij hem in zijn show, Classics Dance Party. Hey, we hebben vandaag een ramvol show. Ja, want ik heb er de Top 40 Flashback Generator heeft er net wat uitgetuft. Nou, net een uurtje geleden ongeveer. En daar gaan we gewoon mee beginnen. Oh, het is een uurtje geleden was dat geweest. Heeft de Top 40 Flashback Generator er weer een jaartal met een desbetreffende week uitgerammeld. En die week gaan we meteen gaan, als de wieden weer gaan spitten. Ja, wat is er nieuw binnengekomen in die lijst? Het betreft om 1994. Dat is een tijdje terug. Week nummer 4. En als ik dan in de lijst kijk, zitten daar 6 nieuwe binnenkomers. En als ik heel vlug de lijst doorneem, zie ik in één oogopslag dat er 4 Nederlandse producties in zitten. Nou, hey, het wordt een Nederlands half uurtje, zo wat. Niet helemaal, bijna. We beginnen bij de laatste binnenkomen op plaats nummer 38. Ja, ons aller favoriet. Ze heeft 3 weken in de top 40 gestaan. Hoogste positie nummer 35. Het is Honey. Ik fluit naar alle mannen. Nou, succes.

Ja, een hele oude dansstijl is dat. Binnengekomen op plaats nummer 37. 8 weken in top 40 gestaan en de hoogste positie nummer 11. En waarom is het Nederlands? Ja, dit is Nederlands, want het is een Nederlands producers duo die dit eigenlijk hebben gedaan. Ferry Ridderhof en Peter Gram Svitski. Nou ja, die klinkt niet echt Nederlands, maar het is wel een Nederlander. Ja, sorry.

40 van 1994, week nummer 4. En dan is de derde nieuwe binnenkomen op plaats nummer 33. Ja, een Nederlandse productie. Frankie Boy met Komt te Bonken. Valt onder eigenlijk, gunstplaat eigenlijk, als ik het zo snel zie.

je kan het wel merken, hè, dat de carnaval toen de tijd eraan zat te komen. Want dat is natuurlijk eind januari was het. Februari, ja. Dan gingen ze vooral wel los natuurlijk, hè. Dus dit was in ieder geval de eerste vier nieuwe binnenkomers van Top 40 van 1994. Week nummer 4. En als er 6 nieuwe binnenkomers zijn, hebben we er nog 2 te gaan. Dat was trouwens de VOF, de deurzakkersmoeder. Het is weer mis op plaats nummer 32 binnengekomen. 3 weken in Top 40 staan. 29 de hoogste positie. Dus ja, nou. Kort beschoren, maar dat is natuurlijk wel carnaval, hè. Altijd kort beschoren. Voor je het weet ben je weer bezopen en lig je weer in de goot. We zijn wel gekomen nu bij... Nou, laat ik het zo stellen. Muziek wat beter gearrangeerd is. Meer over nagedacht. En zeker... ook veel beter is om naar te luisteren. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb het over de nieuwe binnenkomer op plaats nummer 29... die 8 weken in de top 40 heeft gestaan... en 12 als hoogste positie heeft weten te behalen. Het nummer heet Dream On en het is van Aerosmith.

0: Aerosmith met Dream On. Ja, dat was de vijfde binnenkomer van de top 40 van 1994, week nummer 4. We gaan er zo meteen even tussenuit voor de regionale nieuws. En daarna zijn we terug met het SSOR Rock Block. Maar ja, als je weet dat er de 6 zijn en we hebben de 5 gedraaid, dan zijn we nu toegekomen aan
1: de hoogste nieuwe in de top 40.
0: En dan gaan we er naar kijken. Dat is op plaats nummer 24. Deze heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En hoofdpositie nummer 6. Het is een aardige batterij aan artiesten. Chacodemus en Pliers, Jack Reddix en The Taxi Gang. En ze hebben het over Twist and Shout. Ik zeg tot zometeen. Zijn mond.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard begint een campagne tegen explosiegeweld. Sinds 2024 waren er 36 explosies en 2 mislukte aanslagen. Vooral woningen en voertuigen raakten beschadigd. Inwoners worden gevraagd verdachte situaties te melden. Dat kan ook anoniem. Volgens de gemeente zijn mensen soms bang voor de gevolgen van een melding. De campagne moet dat veranderen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspanbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. De Omgevingsdienst onderzoekt de bomenkap langs de Vennewatersweg in Heilo. De gemeente vroeg pas 1 dag voor de kap om uitstel van de verplichte natuurcompensatie. Op die aanvraag was nog geen besluit genomen toen het groen op 1 september werd verwijderd. Stichting Heiloze Weg vindt dat de gemeente niet vooruit mocht lopen op toestemming die er nog niet was. ProRail heeft in augustus opnieuw glyfosaat gebruikt langs het spoor in Heilo tussen 17 en 28 augustus. Volgens de gemeente was dit naar verwachting de laatste keer. ProRail wil het gebruik afbouwen en uiterlijk in 2028 stoppen zodra geschikte alternatieven beschikbaar zijn. En tot zover het nieuws uit de regio.

we gaan vandaag, ga ik je meenemen naar wat gothic rock, heavy metal, punk rock, alternatieve rock en ook new metal. Oeh. En dat alles hier in een klein half uurtje op Radio 80. En je weet, we beginnen altijd met wat nieuw materiaal. En wat het is, dat ga je zo horen.

ook een rock classic in de lijst staan. En ook speciaal op verzoek van velen. Een akoestische track. En wat dat allemaal gaat zijn, ja, dat ga je zo meteen horen. Hier op Radio 80 bij SSOR Block. Ofwel Special Rock Block. Yeah. Maar ja, wat we al zeggen, we beginnen met nieuw materiaal. En het nieuwe materiaal is een new metal sound. Het is Body Wash met Tunnel. En jij hoort het hier als eerste op Radio 80.

0: weet niet wat jij ervan vond, maar dit is nieuw materiaal. Het is nog ineens, ja, 3 à 4 weekjes oud, jongens. Echt heerlijk. Calm Attack met Demons. En daarvoor was het Body Wars met Tunnel. En ja, het was ook heel erg nieuw. Dus je hebt het als eerste gehoord hier op Radio 80 bij SSR Rock Block. Ik heb natuurlijk heel veel dingen al beloofd in het eerste stukje. Dus ja, dan moeten we ook beloften maakt schuld. En dat gaan we ook doen. Het is de hoogste tijd voor de Rock Classic. Ik ga u meenemen naar... wat zou het zeggen? 1983? Ja, dat is in eentje terug. Sommigen zullen niet geboren zijn, maar dat maakt niet uit. Je gaat dan daadwerkelijk echte oude rock horen. Het gaat over heavy metal. En deze artiest, Ron James... als ik zeg de achternaam, het laatste stukje... dan weet iedereen waar het over gaat. Debuutalbum was volgens critici... de beste album van zijn hele oeuvre. En de song die we gaan laten horen als rock classic... heeft ook de titel van dat album. En het nummer heet, en het album heet ook natuurlijk... Holy Diver. En het is van Ron James... Dio.
1: Rock Classic van deze week.

0: dit was de
1: Rock Classic van deze week.
0: Holy Diver. Dio. Ja, afgekort. Zoals het werd aangekondigd. Maar het is Ron James Dio. Oh. Ja, daar kan je wel. Ik kan ervan genieten. Heel veel beloftes heb ik gemaakt aan het hele begin. Dus dan moet ik ook echt alles gaan inlossen. En dat gaat, ja, ik heb nu nog twee genres die ik heb beloofd met jullie, ga ik ook nog doen. Ik heb nog gothic rock staan en ook nog punk rock. En het laatste, ja, die gaat nu komen. Dus je wordt als allerlaatste met gothic rock beloond. Maar welke wordt de akoestische? Nou, we gaan gewoon voor de punk rock, maar dan akoestisch. Een band die vanaf 1990 bezig is en in 2015 uit elkaar is gegaan. De Swelters. Dat zegt niet veel mensen iets, maar ze hebben lekkere muziek gemaakt. En dit is een track wat onder andere van het originele album afkomt van 2005. Beginning of the End Again. Maar dit is de akoestische versie. Swelter by a Thread.
2: Op Radio 80. Allerlei soorten muziek. Ook in rock voor jou.

The Swellers. Oh. By a Thread. Acoustic. Van het album My Everest. Ja, ik zei net een ander album, maar daar was hij als eerste uitgebracht. En dit is dan een versie op dit album. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Hey, we gaan er zo meteen tussenuit voor het landelijke nieuws. En natuurlijk ook voor de reclames. Ja, we kunnen niet zonder de inkomsten. Anders gaat Radio 80 ja, ten onder. En dat willen we natuurlijk niet. Dus we zijn wel eventjes afhankelijk ervan. Ik zeg tot zometeen. Dan zijn we natuurlijk 100% retour. Maar niet voordat ik afsluit met Vrij. Nou ja, het is in juni is het album uitgebracht. Van Evanescence. Ja, het nieuwe album. Oh, Sanctuary is dat. En daar heb ik eventjes naar lopen spitten. En van ja, nee, ik ga dit doen. We moeten even rustig aan voor het tweede uur. Want dan zijn we 100% retour. En daarom doe ik het nummer Calm Down. En dan krijgen we weer de mooie klanken van Amy Lee hier door jouw speakers. Dit is Evanescence. Hey, tot zo.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Het is weer zover. Ja, het reclame en het nieuws is weer voorbij. Dus de hoogste tijd. De tijd, nog wel tijd voor het tweede uur van Gotica. Ja, hier op Radio 80. En ja, moet wel wat weer wat doen, want ik vergeet het natuurlijk altijd. Want er zijn uitspraken die hier gebeuren en ook dingen worden gedaan die eigenlijk voor heel veel mensen niet zeggen van nou, dat kan ik niet hebben hoor, daar word ik helemaal niet vrolijk van. En bij deze een kleine lichtelijke waarschuwing.
6: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@ikdoegraagmoeilijk.nl.
5: Het laatste stukje maar weer even herhalen. Ja, vind ik ook een goed idee.
6: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@ikdoegraagmoeilijk.nl.
5: Nou, ik hoop dat ik het heb genoteerd. Ik zeg, schouw me vast in de digitale pen, want we zijn er helemaal klaar voor. Wat gaan wij doen? We hebben een funsplaat. Ik ben ook een hele vette mashup tegengekomen. En misschien, nee, daar hou ik het een beetje bij. En natuurlijk een beetje lekkere, een beetje oude meuk een beetje erin. Ja, oude meuk. Ja, maar wat is oude meuk? Ja, nou, wat denk je van dit? Nou, dit is toch een partij oude meuk, hè jongens. Numero uno, Starlight. Een beetje Italo. Oh. Een beetje disco. Maar dan met een Italo sound. Oh, man. Ik krijg hier bijna een erectie van. Dacht ik, zei ik dat nou hardop? Ja, hij moest er ook nog van. Ik zeg weer dingen die ik niet moet zeggen. Ik ben blij dat ik dit in waarschuwing heb uitgegooid. Dit is Grootdroom, Radio 80.

Ik krijg net een appje van mijn grote vriend Ton. En die zet een hele dikke duim voor dit nummer. Oh. Hij vond het ook een nummer uno. Dus ja, helemaal waar. Nummer uno, Starlight. Ik heb iets klaarstaan. Het komt uit 1991. Ik kan je wel verzekeren. Het heeft... In week 24 is hij op 25, plaats nummer 25 binnengekomen. Het heeft 12 weken in top 40 gestaan. En hoogstpositie was nummer 2. En dit nummer, ja, je raadt het al. Je voelt hem al aan je water aankomen. Die valt onder de categorie.

gewoon op nummer 2, jongens. Echt, je gaat het niet geloven. En ja, kleur mij niet, niet slecht, maar ja, ze weet het nummer wel. Color Me Bad met I Wanna Sex You Up.

van deze week. En ja, een top 40 puntsplaat. Echt een hele daadwerkelijk top 40 puntsplaat. Uit 1991 was dat. Calling Me Bad, I Wanna Sex You Up. Nou, vooruit dan maar. Hey, we hebben natuurlijk heel veel leuke dingen en heel veel lekkere muziek. En er zijn ook personen die denken van, nou, ik maak van meerdere muziekstukken één muziekstuk. Zo ook Daniel Swint. Ja, het is, misschien als je het niet, zijn naam niet kent, misschien ken je hem al onder zijn artiestennaam XY Clan Killer 2. Nee, er gaat ook nog geen belletje rinkelen. Deze Daniel die is aardig goed in het mashuppen van muziek. En hij heeft voor mijn gevoel de beste artiesten die ik eigenlijk wel hoog heb staan. Een Linkin Park, een Slipknot en Eminem. Ja, de combinatie maakt hij ontzettend gave mashups. Dus het valt nu onder de categorie. Ja, mashups, hè? Mashups. En dit is natuurlijk Till the End. Ja, en dus niet in the end, maar Till the End. Linkin Park, Slipknot en Eminem. Gemixt. Of een mashup bij Daniel Swint. A.K.A. XY Clan Killer.

B, C. Ja, dat was helemaal ABC met Poison Arrow. Oh, van het album The Election of Love. Oh, goeie oude tijd, zeg. Lekker oude meuk. Ja, toch even een beetje wat ouds, maar wel lekker. Hey, maar ja, ik moet er tussenuit. Ja, ik moet er eventjes ruimte maken voor het regionale nieuws. En dan zijn we zo meteen weer terug met een nieuwe bond van doorstarters. En natuurlijk wat nog meer. Ja, dat ga je zo horen hier op Radio 80. Ik sluit af met een Nederlandse DJ, producer. En eigenlijk dit was zijn grote doorbraak. Martin Garrix. Animals. Hier op Radio 80. Tot zo.

Hey, dat was hem. Oh. En dat was de Bond van Doorstarters Mix. Hè. Lekker uit mijn bakjes. Van 6-11 uit 1986. Ja. En het is van Mark Hamm en met de Madonna Mix. Ja, die heeft een hele mix van Madonna gedaan. Dus vandaar. Hey, ik zat natuurlijk wel alle hoop weer op mijn deur gevestigd. Of de one and only DJ Shorty weer aanwezig zou zijn. Maar vergeefs. Ik denk dat hij toch ergens nog een vakantieliefde heeft waar hij heeft staan draaien. Want ik zie niks meer in zijn boekingen staan. Dus dat vind ik heel vreemd. Dus ik denk dat hij zich daar nog eventjes laat uitrusten. Laat ik het daarop houden. Maar niet getreurd. Ik neem jullie mee naar deze periode. Ja, tegenwoordig hebben we ook, natuurlijk hebben we eigenlijk al de tijd wel heel veel lekkere dance tracks. Vanaf heel ver terug tot aan zelfs nu. En ik neem je nu mee naar het heden. Echt het heden. Ik heb een paar nummertjes gevonden. Ik denk van, die doet me ergens aan denken. Dat zullen jullie misschien ook wel zo zijn. En dat kan ook wel kloppen. Hey, dit is Hey Everybody van Coltrane.

Hij is Frankie Guijardo. Shuninki. Maar doe me ergens anders aan denken. Hoor jij hem ook? De lekkere, vette...

is de nieuwe van Medusa en Kevin de Vries met 7 Days. Ja, en dat doet je ook weer ergens aan denken, hè? 7 Days in 1 Week. 7 Days. Hier was het weer. BB.

0: Natuurlijk in, hè? Born Slippy. Ja. Dat zit er even weg, jongens. Oh. 7 days of 1 week. Oh man. Kevin de Vries en Medusa, ja, die hadden dus echt een mengelmoes van hele goede oude sounds eigenlijk bij elkaar gegooid. En dan krijg je toch heel veel lekkere dingen. Daarvoor was het ook Frankie Rizzaro met Junduduki. Dat is een hele lekkere, moeilijke naam om uit te spreken, dus dat ga ik ook niet nog een keer proberen. En dat was ook een lekkere Speed Garage sound. Ja, ik kan er even niet op komen wie dat was, joh, maar die is ook zo lekker. En daarvoor was het Colt met Hey Everybody. Nou, Hey Everybody. Het zit zo, ik heb nog een paar tracks en dan is het alweer voorbij. En dan, ja, is het echt weer voorbij? Voorbij, die hele mooie show. Maar dan zijn we natuurlijk volgende week weer 100% retour met wat nieuws. En natuurlijk ook, welke top 40 wordt er dan weer uitgedicht? Ja, de top 40 Flashback Generator zal dan ook wel weer zijn werk gaan doen. Dus, niet getreurd. Je bent maar een kleine 7 dagen van mij verlost. Of, eigenlijk ben je zonder mij.
1: De volgende.
0: Michael Bibi en Ketema en de Wu-Tang Clan. Mystery of Raw. Hier op Rijd 80.

7 Lockdown. Oh, Kung Fu, dat was hem. Maar, ja, dit is de allerlaatste. Tiny Gessler. Met 125. Hier op Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspatbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. AZ heeft vrijdagavond in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen Willem II. Jordi Klaasie opende de score na een goede aanval, maar een late treffer van Devin Haan bezorgde de Tilburgers een punt. Het is de eerste misstap van AZ dit seizoen na winst van de Johan Cruijffschaal en de eerste 5 competitieduels. PSV kan dit weekend de koppositie overnemen. De provincie ziet af van eerder geopperde fietstunnels onder de kruising van de N203 met de N513 bij de reconstructie tussen Uitgeest en Castricum. Volgens de provincie nemen de tunnels te veel ruimte in en zijn ingrepen nodig bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder. De plannen zijn deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.classicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdsverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

verwacht hier een heel groot koor. Ik dacht namelijk net dat er 200 man stonden. Pech over de gekgade staan hier gewoon makkelijk 5000 man. Dus dat moet veel groter klinken dan. Dat gaan we even proberen. En toch voor de mensen die het niet kennen, het zijn maar twee zinnen. Ik wil ze eventjes voor. Komt ie aan. Daar doen we.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herengewaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. Angeline Egbers uit Limmen is beëdigd als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Dieren. Zij volgt Ilona Haas op, die om gezondheidsredenen vertrok. Ook de Alkmaarse oud-wethouder Pieter Dijkman is deze week begonnen als statenlid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Daar zit niets dan dit!

Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend. Met Live in Kansen.

0: je vroeger zelf om.
1: This is what you wanted, this is what you're gonna get!
0: Live in concert.
2: Live in concert. Live in concert.
3: En u heeft het al gezien, ondertussen is er een soort altaar uit het podium verschenen. En achter het altaar neemt plaats de hoge priester van de Hammond, dames en heren, Edwin Beekmans. En dan zou ik het mooi vinden, stadion, als u het volgens zou doen, met mij mee, van links naar rechts. Handen boven het hoofd. Als één groot koor.

Oh.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: terug voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treft